yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

0: Enrique Iglesias, the son of famous Julio Iglesias, here this morning with I'm Not In Love. So, by the way, I found out from a listener what Hoy Milis finally means. I'm so glad. And it kind of makes sense. It kind of means go crazy, knock yourself out, you know. Have a party, do it, you know. Just like party hard and go for it type thing. So, at least now I know exactly what Hoy Milis means. So, now I might say it. Here and then at least you know too. And then if you're not sure, you can ask me and I will tell you exactly what it means. Right now, we're going to head over to our friend John Plaikies with our sports news.
1: Jy is ingeskakel op Eden FM, jy stem in die paradijs. Hartelijk welkom by ons sportverslag. John Plaikies is my naam. Die Suid-Afrikaanse A-rugby span het Saterdag in Kabega karakter getoon, wat vir die africhter Mzwan de Lestiek een riem onder die hart was. Die jong bokkies het die span van Zimbabwe met 40-0 in die Nelson Mandela Bay Stadion verslaan. Die Barbarians het Saterdag vastgeval teen een begeesterde Springbokspan met een weggeloorwinning van 80-31 in Kabega. Die Bokke skop hulle toesprogram af op 4 Julie op Ellis Park in Johannesburg. Leinster het die Bulle met 36-7 kaf gedraf in die eindstryd van die Verenigde Rugby Kampioenskap, waar die besoekers soos koolhase in Spreinig tegelijk het. Benevens André Pollard se sukkelspel het ander Bokke ook droog gemaak. Kenan Moody het binnen 'n paar minute 'n geel kaart gekry vir 'n doelbewuste aanslaan. Later in die eerste helft is Willie Leroux vir precies dieselfde oortreding koelkast toe en na half uur se spel was het reeds neesie verby met Leinster voor met 22-0. Marizaan Kap is as speler van die wedstryd in Suid-Afrika se oorwinning met 6 paadjies oor Indië in Sondag in Manchester aangewys. Sy het by die onoorwonde 81 lopies van 45 balle en een bouwcijfer van 2-27 uitgeblink. Ruben Lawit zat terug met de uitdaler vertoning van die Hurricanes aan die eindstrijd van die Super Rugby Pacific Reeks, een klim afgesteek om aanstaande maand die All Blacks in nummer 10 trui te dra. Die 25-jarige Laaf het 2 van sy spanse 9-3 gedruk aan die Hurricanes op weggeloorwinning van 60-5 oor die Chiefs in Wellington. En hierdie verslag sluit ons af met plaaslike sportnuus en ons gaan kyk onder meer na die uitslae van die SBD Rugby Voetbal Unie. Nou, Groot Brakrivier het natuurlik gesorg vir verrassing toe die Evergreens gewen het met 32-25. Progress kraai koning in die wedstrijd teen Harlequins met 'n telling van 47-38. En All Blacks het net vasgeval teen Blanco met 'n telling van All Blacks 51 en Blanco 57. Nou as kyk na die puntetabel op die stadium, nie amptelik Evergreens in die eerste plek met 48 punte, gevolg deur Barbarians in die tweede plek met 45, Grootbrak 43 en in die vierde plek Brixton met 37.

Tijd precies 9:30, hier volgt die nieuwshoofdstuk in Afrikaans. Mijn naam is Julien, goeiemorgen. Die George Municipaliteit heeft aangekondigd dat die Weskaapse minister van mobiliteit verhogings in motorvoertuigregistratie en lisensiegelde goedgekeur heeft. Die Democratische Alliantie heeft wetstoepassingsoverhede versoek om strategieën te ontwikkelen en toe te passen om politieke kandidaten gedurende die komende plaatselijke regeringsverkiezingstijdperk te beschermen. Waarnemende Nationale Politiecommissaris Puleng Dimpane heeft gewaarsku dat wetstoepassingsoverhede streng zal optreden tegen individuen wat hulle aan onwettige activiteiten tijdens optochte en betoging skuldig maak. Mike van Wyk, die uitvoerende hoof van die Medicare 24, sal na verwachting vandag voor die Matlanga-commissie verskyn. Eskom sê hy maak bestendige vordering met sy pogings om lasverminderingsmaatreëls reg oor die land uit te skakel. Dit in jou financiële aanwysers volg 'n bietjie later om 10, wanneer hy vir die volledige bulletin gaan bring.

0: Ons gaan peil dat toe lekker lang arm op hierdie koelerige maandag oggend, het so 14 minute voor die eer van, ja, kom ons gaan voort by die boodskapies, goeiemôre my sissa, ek moet nou eers rondom my kyk of Happe my nie sien boodskap tik nie. Happe, sy noemnaam was rondom skrik, lag my klas, sê, en dan sê Liesel weer, my sissa, ek is nou naamloos, hy kan my kom besoek. Dat is nou Happe, nee. So ja, ons wil vandag by u weet, wat is of was die pa se noemnaam, nee? So ek kan die boodskapie stuur na 060-505-2693 of ek kan vir my skakel by 044-884-0831. Kom ons gaan voort met ons boodskapies. Môre Jeline en Sebastian, dankie vir mooi musiek. Een speciale verjaarsdag wens aan Adriana Erasmus van Hemansdorp. Hartelijk geluk en voorspoed vir nuwe levensjaar. Dankie vir jou omgehard en vir al die bederf tydens my keier by julle sal dit nooit vergeet. Tonne liefde van Mina Konradi, al die pad van af Heidelberg. So ja, Heidelberg is ingeskakel, amper gek al weer Heidelberg, nuwe naam. Morgen Jeline wil net vir my kleinkind Callen sê happy birthday en my pa se noemnaam was Boesman. Sy naam was Jacobus Frederiks, lekker dag, en dan sê sy ook, mag my pa se siel in vrede rus. Dankie vir u boodskapie. Morgen Jeline, luister lekker aan jou hier by die werk. Ek kry nie klaar gewerk nie, want jy gooi die knippers. Jennifer is op. Dankie. Geniet het, Jennifer. Kom ons gaan voort. Jennifer is nog bezig om te type. Ek sal weer terugkom naar boodskapie toe. Morgen.
1: Morgen, Queen. Hoop jy het een goeie naweek achter die rug. Ek wil net groet van Auntie Juliet, van Auntie Dulcie, van Auntie Monza, Auntie Juliet, en daar van Auntie Monza, Mama Dina, al my Eden maatjes, dat my stem kan hoor, is gegroet. Queen, my naam is Elizabeth, maar ek het so baie byname is Lies, is Lies, en Poplap, en ek weet nie wat alles. Maar een mooi dagie, Lieskamfer,

0: Oh, hallo, Letty.
1: Meneer Pieter, hoe weet jy waar ek bly?
0: Wel, hier is van die ouwe blokker woonstelle met ruimer vertrekke.
1: Dit is, ja.
0: Hoe gaan het met jou ma? Ek verstaan sy was in die hospitaal.
1: Hoe weet jy van haar? Het Shirley jou vertel?
0: Sy het soeits wat val, ja.
1: Hulle het bloedtoetse gedoen. Haar medikasie is aangepas. Dit gaan nou stukke beter. Dankie.
0: Is een verlichting, ne. Ek is blij om dit te hoor.
1: Waarmee kan ek jou help?
0: Ach, excuse. Ek moes met Shirley die volgende bestelling daggeolies uitgeklaar het, maar sy antwoord nog steeds nie haar voor nie. En potpourri was toe. Toe rij ek sommer hier naartoe.
1: Kan ons diezelfde bestelling als voorheen aanvraag? Die type daggeolies wat ons aanhou, vlieg van die rakke af.
0: Dankie, jong, jy maak het makkelijk. Ek hoor jy sit achter Juliana se nieuwe bemarkingsveld toch? Alles wordt mos door sociale media gedoen. Ek is beïndruk.
1: Ach, dis net een stokperkie.
0: Ek het gewonder of jy nie een of ander tyd by Carpe Diem wil inloer nie. Dis nou om my met my bemarking te help. Sociale media is mos meer julle jonger mense se ding.
1: Dit gaan baie dol. Miskien as die tussentydse verkiesing eers verby is.
0: Ek verstaan. Maar ek gaan jou beslis vorentoe kontak.
1: Is daar nog iets? Of sal jy my verskoon meer bid?
0: Nee, Philip asseblief, Philip. Ja, daar is nog iets. Het jy my vrou Pauline geken?
1: Nee, nie geken soos in geken nie. Maar ek en Shirley het haar 2 keer in die Mareesburg hospitaal verpleeg. Dis voor Potpourri's daar. Ons was gekwalificeerde verpleegsters.
0: Ja. Pauline was soms in die hospitaal.
1: Sy het gepraat van medisyne wat nie met haar akkoordeer nie. Dit het haar balans beïnvloed.
0: Ja, sy het makkelijk geval. Nou ja, ek moet ry. Ek weet nou wat daggeolies om te bestel. Miskien moet ek maar in die toekoms met jou oor julle bestellings praat. Shirley het deesdae heeltemal te veel hooi op haar vurk.
1: Doen dit gerus.
0: Nou ja, dan sê ek eers tot ziens.
1: Pauline Pieter het nie geval nie, jou skurk. Dis jy wat haar aangerand het.

0: Ja, hartelijk goedemiddag hier in FM. Ik kijk nou hier aan mijn rechterkant en ik zie die stoel is leeg. En toen kijk ik zo aan die oorkant, toen zie ik, ah, zit een man in die schuif en nou naar die stoel toe waar hij eindelijk hoort. Ek weet nie, hoe kom jy nou daar stel ek in geneem met die hartelijk goeiemiddag Babbels, wat is met jou?
1: Hey, goeiemiddag Paul, goeiemiddag.
0: Dan heb je nou op het denken, Gabby, ek groet jou daar, daar in die
1: noorde. Nou, verstaan jy, en daar, daar wat jy nou zit.

0: 이번에 눈 띄었었지. 요즘 그것도 봐봐서 아이 뜻네. 우리 텔레폰 오케이.
1: 야, 야.
0: 아, 근데 이분처럼 만 이제 이 말에 닮은 것도 좀 별이 이두이는나. 일단 더 파워라. 이게 왜 이랬던 놈. 이런 FM 아틀라 크리머라. Ja, het was een mooie geweest. Hoor. Dat was een mooie.
1: Ik ben blij, man.
0: Ik is zo dankbaar.
1: Ja, nee. Het is allemaal voor ons geweest. Dankbaar.
0: Ja, nee, mijn boete. Ja, nee. Zaterdag was ik nog daar in die wildernis geweest. Bij die wildernis hotel. Dat ik het zo stil.
1: Ja, nee. Toen denk ik mee. Wat een wildernis is.
0: Ja, dan is dit zo mooi afgelopen daar, zo, Babbels. Ik is dankbaar voor de Heer dat ons veilig teruggekeerd het huis toe. En gisteren, zijn vadersdag, Keertloe. En toe aangenaam verras. Die had hij twee liefjes van mij. Ja, ik heb zo'n knop in die keel gekregen gistermiddag. Maar ja, de dagen laat.
1: Dat zei. Ja.
0: Als je recht voor de maandagmiddag.
1: Ja, nee, absoluut, Paul. Absoluut.
0: Kom ons, breken vanaf advertentie. Ons is nou weer terug. Moet niet weggaan. Dus Paula in Bubbles. Ja, je hebt recht gehoord. Paula in Bubbles. Hier op je afternoon drive. Welkom.
2: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times, the way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
3: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
4: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George or contact us on 044-884-0440.

0: Big Noah, the What's Up Box. Van Gabby Lua. Wat gaan dan vandaag gaan?
1: Ja, jong. Maar Gabby op ons. Skip Gabby af.
0: Ja, dit is Gabby op ons. Middag, Gabby. Goeiemiddag.
2: Zuid-Afrika, I really love my life. Ik praat met jou daar, in die noorde, ze praten met jou daar, in die suide, jij in die weste, en definitief jij in die ooste, niet waar jij nou is, nee. I really love my life.
0: Daar sê Gebelu, daar sê. Babalises, Asante het mos nou een nieuwe, kom ons noem het een jingle, ja.
1: Ja, ik het al hoor, ja.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Ja, sê baie, baie dankie, Jody, vir mama vat my huis toe. Kom, ons maak het daar die hand, waslapieland, ou bubblegum. Ja, laat ek maar begin. Laat ek maar begin, right. Kom, ons kyk weer die gekom vanmiddag hier op 060-505-3693. Middag sê Paula Hopskedops, ek is ingeskakel en ingehaak. Dankie vir die kort bemoedigende boodskap. Waardeer dit baie, ek groet al my Eden FM maakies van A tot Z. Niemand is uitgesluit nie. Hulle moet hulle dag geniet en lekker dag verder en lekker muziek van Irene November daar van Aslam Mosselbaai en dan Vetkoek Paleis het ook tegenkom pas.
2: I sing because I'm happy. I sing because I am free. Oh. His eye is on the sparrow, and I know he watches over me. I sing because I'm happy.
3: Well, I must. Ons kan net sing, wanneer ons bly is. En in alle omstandighede, wanneer ons soms bly is, wanneer ons nog steeds sing. Kijk wat Paulus en Vasilas, nee, in die gevangenis toe, sing hy maar een lied. En die tradies hy het opgegaan. So kom ons sing. Ons het deurbraak deur, nee, halleluja.
1: Daar sê Patrick.
4: Pet.
1: Ja, ek, lekker vet koekies gewees hy, nee.
4: Oh, ja.
1: Baie dankie,
4: Patrick. Baie nice, baie dankie, Pet.
1: Daar sê.
4: Ja, ons kan maar wie so maak, hoor.
1: Ja, vandag. Jolandi sê, middag Paula en B, ingehak, sê Jolandi, ja. Jolandi speel veilig, sê maar net B.
4: Ja, nee.
1: Sê speel veilig. Hartelijk goeiemiddag.
5: Goeiemiddag, Paula Hops. Goeiemiddag, Bubbles. Wacht, ek vir die formaliteit te hou en my die babbelijsjes uitloos, want anders word ek weer aangevat. So, goeiemiddag aan jullie allemaal. Goeiemiddag aan al ons luisteraars. Wees veilig. En ja, dit is nou van Rochelle Kamp van Nysna ingeskakel.
1: Daar is hy.
4: Bye bye, dankie.
1: Bye dankie, Rochelle.
4: Sê, oma by die geboorde.
1: Ja.
4: Maar ek lyk nogal die naam, Paul, man.
1: Ja. Ek weet, jy sal hem lyk. Goeiemiddag, my brothers. Ek is ingeskakel van die week op die afternoon drive. Gooi alles in en deur die lig. Lekker. Dis Floy, vat my so my huis toe. Ja, jy, ek praat met jou. Daar is nog iemand, bubblegum, hier is ek. Ja, ek praat met jou, bubblegum. Ja, hoe klink bubblegum?
4: Ja.
1: Wat dan sê jy, Paula Hops en ou borrelkies?
4: Hey, ja, kom my naam weer uit vandag,
1: ja, is alweer die Lanswood Girls wat ingeskakel is. Baie dankie vir julle program, laat het Rik, Samijn en Nets. Ons geniet het. Lanswood, ons moet toch een daai gemaakt aan Lanswood.
4: Ja, dis my vriendinne daai, hoor.
1: Daar sê. En hier babbels, sê vir jou. Kom, ons maak gereed vir die 33 nie so trek. Ek moet eens gewoon dat ek om op maandag so met jou te praat. Ek is maar gewoon toch op een vredag.
4: Oké.
1: Nee, is niks persoonlijk.
4: Nee.
1: Maar dit is van my aanpassing, man. Ja. Okay, let's do this. Here is Sebastian Coleridge with your 3:30 news headlines in English. Sebastian, it is straight over to you. Take it away.

0: about bringing more value and seamless connectivity. That's MTN stuff. But for now, it's a little piece of music that ek net myself eens kan vind, soos ek vroeger genoem het, nog op woensdag, kom op maandag ook saam met Bubbles te praat. Maar vroeger is vry om saam met ons te praat. Of dalk moet ons gewoon net gauw vinnig die waslapies wat deurgekom het. Ja, hulle leen nou hier so. En ons gaan gauw waslapie land toe.
1: Okay. Hi, goeiemiddag. Hola, hola, hola, opsa. Hi, Bubblicious. Oeh, dat is maar blij om te hoor. Jy is hier terug, Bubbles. Nee, maak het, Bubbles. Ek sit die bij jou aan het kanie, sit ek. En ek hoor, kan dit wees, Bubblicious?
2: Op een maandag.
1: Surprise. Hi, Bubblicious. Dat komt met liefde van Beverly. Nee, Bubbles. Verder sê ek maar niks in, hè. Hou alles binnen in die rat.
2: Ja, Beb. Ons hou hem daar niet eerst in.
0: Ja, wat joh. Middag, Paul en Bubbles. Welkom in my huis. Vandag gaan my hart uit aan die Hartnik familie, wat vanochtend geliefde ma, oma, sister en een vriend aan die dood afgestaan het. Sterkte. Vir Chantal, Tina, Nikki en Junior, mag God jou vandag troos en versterk ons. Dink aan julle, ouses, mag jou siel in vrede rus. Dit kom van Mariam Jeso van Slangrivier. Nog een boodskapie wat neergekom het. Middag wil Shanay en Chatley Stryd gelukwens met hul huwelikse herdenking van hul ma Nadine Kana. En dan Kavuks.
3: Ja nie, hartlik middag aan jou twee dagen nie, atel jy, mister, hola hola, kabubli, katops, ja nie, ek nou self geskrik, ek dink het is aan maandag vandag, maar hy moet is man van vrijdag, wat, het kan nie vrijdag wees vandag, maar ja, jy is recht, mister Paula en mister Babi, Kavuks is aanvraag ingesprake, en jy moet een mooi middag geëet, en lieflike aantjes, veilig wees.
2: Sê dankie Kavuki.
0: Ja, sê.
2: Ja, jylle laat het so klink asof het nog nooit gebeur het. Of was het een lang terug?
4: Goeiemiddag, Mr. Paul, en goeiemiddag, Bubbles, ingeskakel, nou net by die huis gekom. Groete vir al die maakies, hulle allemaal moet een baie mooie en geseende dag hier. Mr. Paul en Bubbles, jylle moet ook een mooie dag hier daar in die atelier, en het kom nou met baie liefde van die hoofvrou van Volmoed, Katrina van Volmoed, mooie dag.
2: Mr.
4: Paul, ek het nog vandag sy devotion boodskapie gemis, want ek was nog by die werk gewees, en dan wil ek sommer in die selfde asem sê, ek hoop Mr. Paul en Bubbles het gister een geseende vadersdag gehad. Dankie van Katrina.
0: Nou sê, baie dankie Katrina, nee, dit was baie geseende.
2: Ja nee, absoluut, het was nice word, ja. Het was absoluut nice.
0: Reg, vir een advertentiebreek, een stukkie muziek en dan gesels ek met MTN. Bly ingehaak en ingeskakel, moenie vegen.
5: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hee, lever Eden FM activerings en rechtstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Enklik die hele tuinroute, neem ons jou handelsmerk regheid na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou speciale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM activering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars graag oor die tuinroute in kopers ontskep.
6: Jou nobele inkululeko je vijver enge namida. Fumana ethembekileyo iWi-Fi yokustreama 24/7. Phuma kutop-ups ezingenasiphelo. Phuma kudownloads ezibetha ngesantya sofudo. Sikhulule kugames ezidlala zicima kaninzi kude ucale iitshomi zakho zime kancinci ngexa usariseta irouter yakho. Zifumanele i-fiber enespeed esifikelela ku-1000 megabits per second nge-R359 ngenyanga. Nothing should stop you. Cell C, kukho imiqathango.

Welkom bij de Afternoon Drive. Ons het een boodskapje ontvang. Hartelijk goeiemiddag. Wacht. Laat ons eerst gewoon die andere zaak vasthou. Laat ons gewoon die zaak vasthou. Want hier komt nou een mooie noot deur. Babbels, hier komt een krachtige noot deur.

0: Lekker Pola Hops, hier van Jurika Johannes se kant af.
1: Daar is hy, Jurika Johannes, lekker, lekker, hy is een krachtige noot geweest.
2: Ja nee, absoluut.
1: Nee, nee, nee, sy mag maar, sy mag maar. Lekker Joekie.
3: My broer, jy moet nog hoor, hy had my stem gebreek man, hy het gebreek. Hy stond niet met stem.
1: Die is Jan 16. Hy was die puberteit. Pet sy stem kon nie nou nog wel breek.
2: Nee Pet, nee jong. Nee meneer. Als het nou fit komt, kom maar die stem laat zo maken.
1: Oh,
4: ja, Katrina, jy het ook nie deelgekom in een lotie. Jy weet maar, jy moet een lotie voor ons laat deelkom.
1: Ja. Praat, net Kavoeks maar praat, ja. Mm-hmm. Ja, want as ons nog praat, dan is nog verkeerd.
5: Hola, whoops, Babalicious. What can we do about the power of love? As I'm in it, liefde is, as I'm in it, liefde. And as man it, lekker, as Babalicious lekker is. Baba is erin fantastisch. Maar oké, okay, ik geniet jullie twee, wanneer jullie twee op is, nee.
1: Dank je.
5: Baba, I'm still waiting for the visit.
1: Sure.
5: But thank you, jullie twee.
1: Visit? Doe maar een visit.
5: Nee, jullie maak het. Babalicious, ja.
1: Doe maar wij toch.
5: Thank you.
2: Ja, oké, okay. Oké, okay, dank je.
1: Azee. Een week toe gaan. Stier een location alsjeblieft hoor. Pif.
2: Oeh, je de poel.
0: It's the color of love. What do you see? Is it warm? Is it tender? If you think of me, I see the color of love. What do you see? Is it warm? Is it tender? When you think of me.
1: Waar zijn nou? Nou is Kavoeks happy.
2: Ja, nee. Happy. Ja, nee. Ja, nee. Ja,
1: dank je Katina. Mijn krachtige noot.
6: Middag, middag, Pola Hoops. Nee man, hoe kom change aan in? Laat Woola spelen, alsjeblieft, Pola.
1: Ik weet niet wat ik nou weer doen. Dat was net om man, wat ik net onderhoud gedaan. Dat het
2: okay.
1: Nou nu stel is op de draad. Oké,
2: oké, okay, nee, maar dat is het probleem. Ons kan ons zien zomaar.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Ja. Ons moet immers hier om ja. Gehoor te geven.
1: Ja, ons kan nog steeds zo maken, ja. En dat was die plan geweest.
2: Ja, ja, ja, absoluut. Ja. Ja, niet kijk ons in ding van ik een Pool. Nee. Kijk, jij vraagt in ons lijst, in ons geef.
1: Ja.
2: Dat is
1: mij. Die hebben nog net voor Befram was het.
2: Geniet op.

0: Ja, inderdaad, Mr. Murray was die man wat het reg maak. En ja, hy het my ook net een bepaalde manier van dinge sê. Hartelijk goeiemiddag, Mr. Murray, of welkom by die afternoon drive.
1: Mr. Paula, goeiemiddag daar aan die kant van Oudtshoorn. Mr. Paula, ja, in Eske Woekie was ek so bietjie verward in die mekaar. Toe ek jou babbelse stem hoor, toe dink ek, is het alweer vrijdag. Net te min vandag begin ons daar die padverslag op die N2 daar tussen Pakkelsdorp, sowel as Tembalet toe, moet motoriste maar op die uitkijk wees, die bane word daar gekanaliseer, so vra maar die motoriste om uiters versigtig te wees. Dan op die hoeken van Leentjie, op die uitgang van Leentjies Klip, sowel as die Wilderness ingang en die Tousrand in, ingang, sowel as Klein Kraans en Kaimans, het ons pindiensbeamtes wie daar pindiens doen, as gevolg van die bane wat daar baie skerp hoeke gekanaliseer word. Soos vram ons om motoriste om versigtig te wees in daar die kant. Dan daar aan die kant van Pakkelsdorp het ons Heddeweg, waar ons links moet draai daar in die richting van Hedgeweg, sowel as Roustraat het ons daar een richting waar die padwerke nog daar voortgaan en sowel ook daar in die Buskestraat. Dan daar aan die metro uitbreiding, dan in P.W. Botha Boulevard, recht deur tot by Ossie Urban, het ons ook die padwerke daar in een richting verkeer vanaf die metrogronde, so motoriste wees bewus daarvan. Daar is stoprijbeheer waar daar uitgeoefen word, so saam ons motoriste om die een richting daar te gehoorsaam. Dan hoeken van Nelson Mandela Boulevard, daar vanaf Pienaarstraat, recht deur na Thomas sowel as Gaziestraat, het ons van die gloeilampe waar daar uit is, wat uiters verwarrend is op die stadium. So ons vraag die motoriste en dien julle daar die kruisings nader om asseblief versigtig te wees. Dan aan die kant van Mosselbaai het ons drukverkeer in Louis Fourie inkomend sowel as uitgaande met buffer tot buffer situasies in beide richtings. Vrijvloeiende verkeer op die stadium daar aan die kant van Oudtshoorn, Langenhovenweg sowel as Voortrekkerweg, gewoonlik het ons daar stadig bewegende verkeer deur die sentrale sake kern vooral gedurende spitsverkeer. Dat het ons buffer tot buffer situasie ook vanmiddag daar in Mainstraat aan die kant van Nysna, vanaf Leisure Isle tot by die ingang daar van Brenton on Sea. Indien ons enig iets gemis het, enige ander verkeersverwante sake vir ons deur te gee aan Traffic of Mario at edenfm.co.za. Ja, Mr. Paula, u en Babbelicious, ek weet nie of ek verder moet sê, die bubblegum borreltjies, julle moet een fantastische dag verder hee. Groete, tot morgen middag.
0: Daar sê Mr. Mario Piper.
2: Wow, wow.
0: Ja.
2: Als
0: ja.
2: Nee, dankie Mario, maar joe, kijk die meneer, hy is nog min naam wat jy genoem het.
0: Ja, hier in FM Oos wat deur voor men. Baie dankie Mr. Mario, dat jy ook op jou bepaalde en unieke manier ook net, soos die Engelsman sê, vibring.
2: Ja, absoluut.
0: Hy het een manier hoe hy dinge doen en sê. Baie dankie Mr. Mario, dat gaan nie ongesiens voorbij nie. As Mr. Mario nou by my in die klas was, nee, en dan was die rapport het, en so ek geskryf het in sy rapport, bou gerus hierop voort. Want nou is nog uit.
2: Ja.
0: Ja, Babbel is een week geniet aandag, dringende aandag geniet. Ja, einde. Mag gepraat van Babbels. Oh, ek sien baie uit. Babbels, jy het weer vir ons een Song of the Day gebring, my broer. En die manier hoe ons dit doen, he, is dat word nooit aangekondig. Ons speel het net en dan
2: Ah, sê het, ja.
0: Dan geniet
2: ja.
0: ons net die

0: en net hy in sy teenwoordigheid te wees nie. Wel, ja.
1: Ja.
0: Ja, luister, ek hoop julle het hy song geniet en ja, voilà, ek het nie my woorde nou nie.
1: Ja, my boete, ja. Ja, we're gonna cross over to George now for the headlines in Isikosa. BK is ready and it is also today the George Municipality slot. So yeah, in your presence. Thank you, Eden FM. BK, it is straight over to you. You may take it away. Thank you, BK. Yeah, Babas. Wow, what a song. What a moment.
0: Absoluut, Paul. En ja, ongelukkig, met die song moet ek vir jou nou kom huis, he. Die weet ons nou, ek het net van lig afgesels, en daar is goedkies wat ek gauw gaan doen, maar morgenmiddag, as die Heere sy wil daar is, as ek saam met jou van 3 tot 8.
1: Dankie, Babas. Mooi blij.
0: Oké, goed gaat, Paul.
1: Dat is het.

0: So ja, ons bleef vir musiek en net daarna dan wens ek 'n dame daar in Tiendeland geluk met haar verjaarsdag. Wie gaat ons?
1: Lodi Beach.
0: It is Lodi Beach indeed. Touch me softly. 7 past 5. It is feel good music, feel good vibes. Still 6 in the mix with the Hops. Eden FM. Get ready for lekker treat.

0: Yes, indeed, lekker vibes. Jamelia, superstar. Hartelijk goeiemiddag hier in FM. Oh, dan verloor ons daarin een keer. Probeer gerust weer, alsjeblieft. Hier in FM, goeiemiddag.
1: Het
0: gaat baie goed, Jasie. Het gaat saam met jou.
1: Nee, hoor, hy is direct. Dit is een pink maandag toe. Het gaan lekker. En ek net Enrique's geismag om sê, ek hoop sy vrouwtje, sy kinders en sy honden en sy katte het om lekker bederf. Maar in elk geval, alles wat mooi is vir julle, alle liefde, ja, as julle dan prachtige Albertine.
0: Ja, sê, baie Jelsie eettime. Bring my by een dingetje wat ek ook graag saam met u wil deel. Current en available. Hoor die waand, hoe gaan ek nou? Current en available. Mense. Daar is een groot verskil tussen die twee. Kijk, current, nee, die ding van current. Current kan baie moeilik. Maar current is nie available nie. Ja. En soms kyk een mens vast in current en dan wil jy iets doen met current, maar dan vergeet jy dat se ding soos available. Oh. In the meantime, hier is Stephen Campbell. Can we talk in an FM? Dis 8 minute, word 5.

0: Now, that's my hairstylist, Kyle Bozo. Lekker om jou weer lachen van hier in FMT, Kyle. Kevin Campbell, Can We Talk? Vanaf gaat advertentie breken, dan gaan die vibes voort hier op jou afternoon drive.
1: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right. The NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
0: Hartelijk goedemiddag, Tannie Nolien. Welkom.
2: Goeie laat middag, Paul Amas. Dankie vir my song. Dankie vir my song wat nou net klaar is. Ek stem volkome saam met Donovan Johnson. Julle twee is a mean team. Ja, ek mis Babbels nou sommer alweer. Wat sê hy? Julle moet van 3 tot 8 uitsaai. Mooi aan verder. Tot ziens.
0: Daar sê baie dankie Tannie Nolien. Ja, ons sal kyk aan die saak. Ja. Is net die hongerte en die swakheid wat oor een man kom. So 3 tot 8 is nogal langskof. Dis so 23 minute oor 5. As Les Wabani is gereed met jou hoofdrekke om half 6. Maar kom ons roep nade vir Brian McKnight. Lang daar is die ene keer afgestof. Back at one. Geniet om hier in FM.

0: What a party starter, Dr. Victor with Got To Be You. En jy hoor dit hier op die drive. En as daar man is wat ook een party aan die gang kan kry, dan is het Boeta G. Hartelijk goeiemiddag.
1: Alright, alright.
2: Goeienaand, Paula. Ons mis op Babbelies ook. Op Babbelie Pops. Ek hem gemis. Aan my mate, hoop jy het een geseende naweek gehad. Hoop onze daddy's in die streek. Jy het een geseende naweek gehad en een geseende vadersdag. En een happy belated vadersdag aan al onze daddy's. Ek hoop het was een special dag. Onze Griekwa Independente Kerk van Zuid-Afrika in Pakkelsdorp. George het ons baie trots gemaakt, ons mannen in die kerk. En ons om een lekkere spoiler maat. Ons wil dankie sê vir hulle. Hulle is hoe het hulle pad uit gegaan het. Het mag hier hulle sakke vir hulle polla. Een geseende aanveder vir jou. En ons prachtige luisteraars en ons en jou familie. En as het nie wil van hier is, praat ons morgen. Nou toe nou, polla. Hier sal my maat. Grenville is aan die buitenkant.
0: Daar sê, Grenville is aan die buitenkant. Ja, Boeta G. Is goed, nee, as as een mens so met die lewe kan omgaan, so gespoil. Ja, ja, ja, ek was ook tamelijk gespoil. Ja. O, oh, mense, spiere lekker te.
3: Hi, goeienaand, hola op,
0: Nancy.
3: En Babbelicious.
0: Hmm.
3: Prachtige R&B muziek, dat pas net by die weather. Thank you, julle twee. Julle twee met een goeie aand het verder, ne?
0: Dankie.
3: Het kom met liefde van Beverly.
0: Dat is Bev, hoe meneer het?
3: Ja, rrrr. Thank you.
0: Also, babe. Kom hoeks.
4: Ja, nee, Mr. Paula, welke doks. Ik moet maar net voor jou zeggen, de hand voor je afgaan. En Kavooks is nog telk aan die gang met die werk, dus altijd. Maar zeker daarmee meer voor te lang, he. Maar allemaal moet naar de lieflijke, lieflijke eind.
0: Also, Kavooks. Dank je, man. Altijd lekker om ook van jou te horen. Song of Hope. Wat zal die draai wees? Zo net die ene keer.

Winde van Verandering, een program gefokus vir mense met gestremdheid. Ons deel hartseer, ons deel pyn, ons deel oorwinnings. Ons vertel ons story, gee waardevolle inligting. So wat is jou story? Skakel gerus maandag tussen 6 en 7 op Eden FM, Winde van Verandering, saam met my, Cyril Williams.

0: kinders en julle luister vanavond na ons koppe by elkaar, maar ons het vanavond ons gas ingevoer, so julle sal moet bly en luister, om te hoor wie hierdie ingevoerde gas is. My naam is Thea Smit en Hans van der Veen is in die atelier. Hallo Hans, hoe gaan het met jou?
1: Het is gewoon fantastisch goed op hierdie maandag ond. Dankie, ek hoop het gaan ook goed al waar jy luisteraars daar by te sit.
0: En hierdie gas wat ons vanavond het, ach, ek weet nie of die mense, ek denk al die mense in Oudtshoorn sal vir hom ken. En as julle hom nie ken nie, dan weet ek nie waar bly julle nie. Want dit is nou een man wat ek leer ken het wat een bucket list het. En sy bucket list is nie net een idee nie. Hy werk aan sy bucket list. Dit is niemand anders as meneer Johnny Witboy nie.
2: Goeie naam, dokter. Goeie naam, Hans.
0: Hoe gaan dit?
2: Ach, kan nie beter gaan nie.
0: Ja.
2: Bieke vir die weer achter, maar is fijn.
0: Vertel nie, luister, so bieke net so bieke achtergrond. Wie is jy, waar vandaan kom jy, jou vandag tot dag voor, dat ons so in jou bucket list in. Net so bieke, vir al die kinders daar,
2: want
0: ek hoop hulle moet
2: pas
0: eigenlijk leer, maar ek hoop hulle
2: luister. My school begin in Baviaans Kloof, ja. Vir 4 jaar lang aan school gehou, vir die wat u weet, vir luisteraars, het is een klein dorpje tussen Wolomo en PE, wat is Gebergen,
1: ja.
2: In elk geval, nou keer ek, daar had ik vir 4 jaar school gehou, daarna had ik precies secundaire school toegekomen. Ik heb nu die afgelopen, 33 jaar bij Precies Secundaire School betrokken, waar ik hoofdzakelijk levenswetenschappen geef, ja. Graad 10 tot 12. En ik is van dit dorp, voor die wat je weet, die dorpje, prachtige dorpje, tussen Oudtshoorn en de Rus, boomrijk en prachtig. Ja. Met die enigste stukje Europa wat ons heet, die kruisweg, denk ik, wat ons hele
0: ja.
2: Is.
0: Ja. En ek verstaan, is het reg as ek nou sê dat op die oomblik is die waarnemende of adjunk?
2: Per die school? Oh, ja,
0: ja
2: iets waarover ek hier praat.
1: maar ek wil nou hoor van die kant af, hieso, is dit een onderwijzer gewees?
0: Ek dink ons was saam, maar ek het die klas gekry by meneer Witboy nie, ek was nie so bevoorrecht nie.
2: Wat die jaar wat jy gematrikuleer?
0: Nee, nog het my ouder het om weg.
2: O, sorry.
0: Ek het 1995 gematrikuleer.
2: 95?
0: Ja.
2: Ek het 94 aangekom by Britse Secundaire School, is reg, ja.
0: Ja,
2: huh.
0: Ek het die klas gekry by meneer Witboy.
1: My,
0: jy weet nie of het een goeie of een slechte ding was nie.
2: Ek dink het is een goeie ding.
1: Maar, hoekom is die meneer Witboy hier vandag nie om oor onderwijs te praat hier, nie?
0: Nee, wat? Ek was so bevoorrecht geweest om een bietjie van sy story te hoor van hierdie bucket list wat hy begin het. En toe het ek nou nog nie, die story was my so nog nie volmaak of hinte, maar waar hy nou is, sê. Ek denk, waar ek nog laatste gehoor het was Kilimanjaro. En toe het hy my interest. Vertel jy,
2: okay. Kilimanjaro is
1: van hierdie bucket list ook.
2: In die bucket list.
1: Wat is dit Afrikaanse woord so bucket? Ek ken nie Afrikaanse woord so bucket list
0: nie.
1: Wenslys.
2: Geertes.
1: Begeertes.
2: En hoop het kom waar. Bucket list. Dit begin natuurlijk in 2022, dit is dan een beetje te ver. In elk geval, nadat my vriend van ons, wat in Abu Dhabi school hou, my ouderbroer gecontact het en gesê het, hy wil graag Kilimanjaro klim, en dat is een van sy ook bucket list, stories in elk geval, en of hulle belangstel om saam te gaan, en hy het soms ook my genooi, en toen my broer natuurlijk besluit, ook reg, hy gaan saam, en op huis daarin natuurlijk, het hy sy vrou verloor, en hy gaan dier een tip in die leven, en ek het toen myself besluit, ook reg, as die manier ook my broer alleen na die berg laat klim nie, en ek is ja voor ondersteuning, dit was die overredes geweest. Aan die andere kant natuurlijk was, die andere motivering was geweest, hoeveel mense ken ons werkelijk wat Kilimanjaro al geklim het? Dat is min mense wat ons daar ken, en dit was natuurlijk ook weer van die motivering, waarna ons besluit ook recht, ons wil hem aanpak in 2023, die 1 juli, en daar natuurlijk dinge begin gebeur.
0: Maar ik meen, wat ik verstaan van je story, je ziet sportsmensen, is het correct? Je ziet iemand wat nou...
2: Ik is een goede tennisspeler op mijn dag geweest. Ja. Ik wil hem niet spoken, maar ik denk in 1987 en 86, want ik noem een SWD-speler in die Zuid-Kaap.
1: Hoe is het voor meneer Wickham? Mr. Wickham pak
2: gegeven? Ik heb meneer Wickham, Om die pak gegeven, hij heeft mij pak gegeven.
1: Letterlijk en figuurlijk.
2: Letterlijk en figuurlijk.
0: Ja, zo wat is voorbereiding
2: om te besluiten wil Kilimanjaro gaan klimmen? Oké, ik heb geweten dat die berg is meer as 6000 meter hoog. Zo, dat is ongeveer zo 6 kilometer. Dus die eerste ding wat ik bij mezelf besluit, om dit te kunnen doen, moet ik tenminste 6 kilometer elke dag lopen. Net lopen. Oké, dat is waar het begin het. Ik net begin stap, niet gedraf niet, glad niet. Hij was een manier van draf niet. Zo ik net begin lopen, ik was bij een onfix geweest. En, maar dat natuurlijk zo, maak ik zeker dat ik elke avond die 6 kilometer in krijg. Na week heb ik om naar 12 kilometer te gevat. En sommige keren, ja, elke tweede na week heb ik mijn vrouw oor, hoe naam toe gaan, Mosselbaai de George toe, Wilderness. Dan stap ik 6, 12 kilometer alle strand af. Dat is waar die oefenprogramma begin het. En dat is nogal gewerkt voor mij.
0: En dan ga je om je broer te ondersteunen, maar nou, Kilimanjaro is erbij je. Ik meen, als ik daaraan denk, dan denk ik aan al hier die stories, wat ik nou al gehoor van mensen wat sterf. Wat het niet maakt niet, nee? Van die luchtdruk raak moet minder en
1: Dun lucht,
0: is dat mensen, of hulle maak het die dood hoor nie. Hulle moet omdraai of sommige mensen besweet dan. So, ek meen, dis een mental ding om vir jouself te sê, die sien net 6 kilometer stapje, dis moest nou, kan een level van dood dinges,
2: dis waar, ja. Oké, reg. Die is nou al amper 4 jaar geleden, na Kilimanjaro, en ek kon doen nog elke drie wat er geeft bij berg. Zo word je geïnspireerd die rij berg in elk geval in een soort van meegevoer door die berg zelf. Maar de staf. Vooral natuurlijk die ontdoe die taf wat hy, die ontdoe natuurlijk waar je in elk geval natuurlijk nou bij een beter dag gaat het wat ook geval het. Behalve die feit dat je die lang afstand elke dag aflee, is met mij. Is dan nog een kwestie bijvoorbeeld natuurlijk, wat mij die meeste gevrees het, wat gevrees het, of wat allemaal gevrees het, is het. Die aand het een soort van medische check-up. Om te kijken bijvoorbeeld natuurlijk of je nog gereed is om morgen te
1: kijken. Is 3 dagen, nee?
2: Dat is 7 dagen. De eerste begin is de 7e klaargemaakt. So dat elke aand krijg je medische check-up. En dat is die grootste vrees. Ga ik morgen nog kan voortklim? Dat was die grootste vrees wat allemaal geweest is.
0: En nu niet voor die luisteraars, wat zo voor jou disqualify om verder te gaan naar die medical check-up wat hulle heeft?
2: Hulle kijk, die eerste wat hulle kijk is natuurlijk jou zuurstof vlakke. Want dat is die keer belangrijkste. As dit natuurlijk in ieder geval geval het, as jy nog een onderhandelingsstory nie, jy moet onmiddellijk terugdraai. Of hulle medische hulp kom, aangebied en jy word teruggestuur na die kamp toe hieronder. Of hulle bring jou naar haar kamp toe. Dat is hoe saling natuurlijk jou story is.
1: En wat was die lekkerste van Kilimanjaro?
2: Waar die kos?
1: Was het lekker kos?
2: Het lekker geëet.
1: Yes,
2: het? Want het lekker geëet. Ja. Maar het is die uitdaging, om elke dag natuurlijk te weten, bijvoorbeeld je vat om polypullen, stukje wat tree voor tree. Dat was die lekkerste, funste voor mij geweest. Maar ik denk, Heiberg het mij bij goed gezind in voor mijzelf. Want als ik gezien heb hoe die mensen terug moeilijkheid natuurlijk om te lopen. En moeilijk om asem te halen. In elk geval was ik erg bevoorrecht geweest waar die berg ook bij lief is van mij geweest ten opzichte daarvan. Ik heb die bij de berg geniet.
1: Hoeveel uren per dag stappen mensen nou?
2: Die stap heel dag.
1: Heel dag.
2: Het is omtrent zo'n 12, 10 kilometer per dag waar je stapt in elk geval. Maar dat neem je heel dag. Van je stapt niet. Je stapt iets, je stapt niet vannacht in. Je stapt stadig om te acclimatiseren. In elk geval, want dan kan je bijvoorbeeld natuurlijk dat je natuurlijk in elk geval je ziet zo vlak en niet daar niet. So, dat is natuurlijk in elk geval één ding wat je gedaan hebt.
0: Vertel je eens, daar is zo, want ik heb natuurlijk een schreeuwen gekregen voor je tijd. Vertel je eens, daar is zo een beetje van Uru Peak.
2: Uru Peak, terecht. Voor Europa piek is in ieder geval Stella Point. Nou, dat is waar hy door erge toets word. Stella, die laatste paar meters na Europa piek toe. En dat is waar natuurlijk mensen begin, die zien letterlijk hoe hulle afhardloop, toe ons opklim. Die klim ons om so, hulle in die ochtend opgeklim. Toe ons opklim, en ons bereik amper natuurlijk Stella Point, toe hardloop hulle met mensen af, met die berg af, om by hulle hart in die gang te kry. En dit is vrees aan die hand. En elke dag sien jy, soos jy geloop het hier op die berg op, sien jy die
1: helikopter, ja.
2: Hoe jy natuurlijk vlieg, en dan sê jy ook, daar is een
1: man wat
2: gemaakt het. Okay. Maar die, en wanneer het redig, die berg was redig vir my nie moeilijk om te klim nie. Wat moeilijk was, is die laatste paar meter na Uhuru Peak toe. Maar ek wil nie weten of ek het op die radio moet sê, wat ook al nie, is dat, toen die mensen zo naar de aas en snak hier langs en mijn sierstof naar zoek, toen stiek ik mijn sigaret op en ik rook.
1: Ja.
2: Ja, in elk geval, toen weet ik ook recht, ik kan die bergbaas raken. Maar die hoogtepunt van die berg was toen die toerleer, Roger, mijn vat, nadat ons Oeroerpiek en die glitters gezien het, in elk geval, die zei van mij, kom Johnny, en die vat me zo naar een sloop toe. In elk geval, het is loszorgzand. Ik heb het video ook even gemaakt, waar ons letterlijk Kilimanjaro af hardloopt. Het lijkt zo natuurlijk, ons gaan zo natuurlijk, je skiën zo op je Alpen, zo hardloopt jij, mensen sukkel om af te komen. Dat is het moeilijkste deel van die klim van die berg. Ons letterlijk die berg af gehardloopt. Maar dat was een fantastisch gevoel.
1: Lekker gevoel.
2: Dat was een lekker gevoel. Want mijn broer had een paar uren na ik natuurlijk gaan slapen, toe kom hulle eerst bij die kampie aan.
1: So je lichaam het baie goed op die stress van die min sierstof gereageer.
2: Ik denk so.
1: Uitzonderlijk goed. Maar dit, die interessante ding is Wassie, wat ook al bij ons professor Wassie, wat die licht was, hy is nogal fris en hy het dit gemaakt, maar een klomp van die mense wat fiks is en maar is, wat saam met hulle was in die groep, het dit nie gemaakt door Abbo nie. En dit is interessant, die soort van die ding van om te rook, so daar is een sekere vorm van fiksheid wat Kilimanjaro vereis, wat nie een gewone fiksheid is. Dis wat ek nou
2: as ons terugdenk met die BMX kampioen,
1: jare
2: gelede.
1: Hy is dood al.
2: Hy was top fiks.
1: Ja.
2: So dat sekere gene, sekere of aanpassings, natuurlijke selectie wat ons daar jou kies om te besluit of jy gaan maak of nie gaan maak nie, maar dit blijf moeilike story.
1: Ja.
2: Dit blijf moeilike story.
0: Ek denk jy gaan, jy moet seker in wat jy eet, want ek verstaan, hier is een man wat hou van kaas.
2: Is waar of
0: nie? Is waar. Ons gaan gewoon muziek speel. Ons speel een van meneer Johnson op sy lysie, me en Bobby McGee van Christoffersen. Ek hoop julle geniet het en dan kom ons weer terug, nie?
3: Ja, okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.

0: ek fees met die hand van die vriend in die hand met meneer Johnny Witboy praat die man met die bucket list.
1: Dit lyk my is een
2: diep bucket.
1: Ja,
2: is een diep bucket list.
1: 50 gelling.
0: Voor die advertentie het ons gepraat met Kilimanjaro en sy ervaring dat wat het jy geleer, wat het Kilimanjaro vir jou geleer? Of wat het
1: gedoen vir jou?
0: Of het jy vir Kilimanjaro iets geleer?
2: Die laatste 7e dag van afklim van die Kilimanjaro toe het ek soort van net een kalmte oor my gehad. Ons toe reg gaan ons die reenforest, die reenwoude in elk geval. Het is een van die, ek het pap, ons is pap nat gereen gewees in elk geval. Maar die laatste 5-7 kilometer, toe wou ik geen aarde opbouw nie. In elk geval, so lief het ek vir die berg geraak. In elk geval. Maar ek het met tranen die laatste paar drie, het ek met tranen natuurlijk geloop. Maar nou kon ek jy sien nie, want die water was in die mense oor gewees, die man wat saam jy stap, en die mense worden nie. Maar Kilimanjaro het my rarige ego boost gegee. Ja, hy het my goed laat voel oor myself. Soveel so bevoel natuurlijk dat ek soort van gedink het, ek kan enige iets doen. As ek hy berg kon klim, as ek rarig tot enige iets in staat.
0: En nou weet ek, en dis waar die bucket list begin het,
2: nie? Eerst 2-3 maanden na Kilimanjaro het my broer se seun, Teen, gekocht, na my terugkom en gesê, Uncle Johnny, hoe lyk het, kom ons begin, ons naam te klim, ons hoort dat toen die Comrades. En dis is waar die bucket list begin het, okay, toe het ek skielik een bucket list gehad, nadat hy natuurlijk die voorstel aan ons my gedoen het gesê, kom ons draai, kom reeds oor 2 jaar van nou af, of 1 jaar van nou af, in elk geval, en toe het ek natuurlijk begin, ook het sê van, ja boetie, kom ons my en hy so saam gedoen het, okay, reg, en ek het toe begin so onmiddellik aan mee, en ek ga na Lampies toe, meneer,
1: ja,
2: okay, maar ek het so'n confident boos,

0: En hy sê, hoe sê jy? Ek sê, ek wil die komrits volgende jaar hardloop in die geval. Hy is net so, yes, jy wil die komrits volgende jaar hardloop. As passerings en as ups en downs. En ek kijk om so en ek sê, maar ek sê het toe vir oom, in elk geval, maar ek het Kilimanjaro geklom.
1: Ja.
0: In elk geval, met high confidence wat ja. Ek gehad het, na Kilimanjaro, min het ek geweet wat waar van my. So, toe is natuurlijk in elk geval, die volgende ding op my mind was hoofdzakelijk ook gereg, ons gaan hoofdzakelijk die komrits doen, ek en my processeren. Oké. Ook in ootieke bucketlist, en my een begin 24, sê my dochter een nieuwe jaar aan, my pa, kom gaan sprong ons van die hoogste commerciële brug af, ook, jy moet nou een bucketlist.
1: Ja.
0: Ook sê, sê, dit is ook Jody, in elk geval, en ek en sy is twee daarna, of dag en na, in elk geval is ons die deur, blauwkrans.
1: Blauwkrans, toe.
0: Ons probeer so ver as moeilijk, jong, wat ons gestaan besluit nou weer, om iets te stel, iets te stel, iets te stel. Gelukkig het ek en sy saam gespring, in elk geval, die is een experience. Dit is een experience wat ek sal vergeet nie. Sal ek het ooit weer doen? Nooit. Was het een keer once off geweest, sal ek nooit weer doen nie. Want ek krijg nog nachtmerries van, hy terugskiet van haar. Die spring is niks sien. Die spring is niks. Ek het hoog gespring af, in elk geval. Maar om af te kom, en hy op te skiet, drie keer. En nou sê hy mee, dit was letterlijk hulle 10 of 9 secondes, om 12 secondes om by jou te kom. Maar dit voel soos hy eeuwigheid te wil jy hang. Nou hang jy so af met jou kop natuurlijk in die rivier. En dit voel jou voete raak los jy boe. Yeah. Verstaan, dit was een eeuwigheid gewees. Maar net gewaar, dit was fijn gewees. En toe was het voorbereiding vir wat vir die komreis gewees.
2: Ek dink, Hans, die een ding wat ek onthou van ons gesprek, was dat, meneer Wilboe het gesê, jy doen dit net een keer.
1: Ja.
2: Hy puts his mind to it, as hy besluit hy doen dit, dan doen hy dit, en hy gaan dit net een keer doen. Waar kom dit vir, wat is die drijf?
0: Net een keer.
2: Ja, net een keer. As hy hom gedoen het, het hy hom gedoen.
0: En klaar. Soos ek, dat was my uitgangspunt met die komrits ook gewees, ek het gesê ek gaan om te hardloop, en gaan om nie die hardloop nie, die gesprek wat ek in jou laatst met mekaar gehad het, in elk geval maar dit was een beetje verander nog schielik, na die komrits, verstaan jy ek het vir my coach gevra, my vrouw langs en het gevra in elk geval maar my nog nie die af is fijn en dan is ek redig klaar met die hardloop in elk geval en toe begin ek moest in elk geval begin oefen vir die, so naam, vir die
1: dat we begin,
0: vir die marathon van die comrades, oké? Okay?
1: Ja.
0: Dat is middel 2024. En toen ik op onze terugslag gekry, die einde oktober, waar mijn lichaam net geshutdown het, in elk geval. Het ek was een beetje oorwerk geweest, in elk geval. En toen ik gewoon 4 operaties later. En toen ik naar die 4 operatie ondergaan, dit was zeker die moeilijkste tijdperk in mijn leven geweest, waar ik elke donderdag geopereerd geweest het. Die een is klaar, dan die volgende een, dan die volgende een, dan die volgende een. Ik denk mezelf, ja, mijn lichaam moet toch eens die kans om te herstellen. Nie? En dan moet ik weer gaan voor die volgende operatie. In elk geval. Maar tussen die 4 operatie, dat was in december, maar toen vraag ik mijn dokter ook in elk geval, ik wil die komrits doen, kan ik beginnen oefenen? Oké, er blij nog 1 operatie oor. In elk geval, dus heeft mij ook recht. Nee, je kan beginnen hard, wat een week later natuurlijk, je begint stadig en beoefen. En mijn eerste marathon wat ik gehad loop, het was 2025, die Kango marathon.
1: Die Kango, ja, dat is een goede.
0: Een week later is het mijn laatste operatie geweest, het, of zo, een week voor mijn operatie, daar loop ik Kango marathon. My vrou het gedink, ek gaan dood, ek gaan hy dag. Ek het geweet, so bitter. Maar ek sê vir jou, dokter, ek het die grootste respect vir mense wat daar klop. Hulle is natuurlijk 10 of 5 kilometer. Jy moet letterlijk jou mindset verander. Jy moet rare gedisciplineerd wees om te kan hardloop. Dis die enige mensie. Dis waarom ek sê. En ek het ook besluit natuurlijk dat ek sal maar nou nie op hardloop. Al gaan ek jy marathon hardloop mee nie. Want die voordele wat ek uittrek voel ten opsigte van my gezondheid.
1: Ja.
0: Is net meer as om nie te hardloop nie.
2: Die mindset. Vertel my 'n bietjie meer van dit. Jy weet, wat my vraag is, was duidelijk, my vraag is nog steeds, wat motiveer

0: Hulle kan spesialiseer op 'n bietjie wat populêr gebeur het.
1: Maar wat?
0: Ek
1: meen, jy is nie in jou 30s nie. Wat motiveer jou om nou te sê, man, en is groot goed Hans, dis nie 'n paar klein, dis mes.
2: Dis nie meidingspoort half marathon nie.
0: Wat seker belangrik, okay, ek is 'n gefokusde mens. En as ek gefokus is, as ek my mind op iets gesit het, is daar min dinge wat my van streek af kry. Regtig, letterlik min dinge. Ek is regtig, ek lyk amper soort van 'n tunnelvisie. Dit is net dit en dit en dit en klaar. Die ander goedjies natuurlik sny ek so af.
1: Was jy nog altyd so persoon?
0: Competerend, ja. Competerend, ja, ok, en gefokus, ja. Die hele lewe lang, ja.
2: Die tennis was dit ook so gewees.
0: Ja, jy moet gefokus wees natuurlik om sukses te behaal in die lewe. Dit wat dit is.
2: En hoe die oefenprogram gelyk, hoeveel ure per week, wat was die langste training run, en ek is nogal geïnteresseerd daar.
0: Ok, ek het twee coaches, ek het natuurlijk my vrou die een coach, en natuurlijk het ek hoeveelik ek chat GTP.
2: Ja.
0: En so te kan ook wel een baritonaar toe voor 6 maanden, en dan geef me op oefenprogramma dat hy sê, van de oké reed is 8 maanden, de maandag rust jy 8, dan de 10, dan de 12, vrijdag rust jy, satra moet jy 25 doen of 30 kilometer, wat ook al geval is, oké reed. En dat is die ding, ek is baie gedisciplineerd. Dat is min dinge wat ze in my pad sal staan om te doen wat ek morgen moet doen. Dat is die ding. En ek denk dat in een sekere mate succesvol wees aan wat ek doen.
2: Is die oefening in die ochtend gedoen of in die middag na school? Wanneer is die oefening?
0: Dat is die ergste van alles. Vooral in somer natuurlijk. Nou is het warm. Nou kom je bij de huis moeg en alles. Oké, reg. En dan loop ek in die nacht.
2: In die donker?
0: Ek loop in die donker partij keer. In die meeste geval.
2: Met een liggie? Ja, koppliggie?
0: Nee, ek nog geen koppliggie gesaad nie, maar ek loop in die donker te sonder lig. Maar, dit is waarom ek sê, ek het die grootste respect vir mense wat hardloop. Wat dit, elke dag hardloop van hulle lewe. Soos om Javiel en die mense, ja. En wat is meneer Freeks, hulle, ja. Die mense. En ek het die grootste respect vir hulle, jong. In elk geval, want dit kos regtig discipline. Jy is moeg van die skooldag. En nou moet jy natuurlijk 10 kilometer gaan hardloop. Maar die voordeel aan verbonden, ek weet ook toe in elk geval, as ek op gaan staan, en ek gaan natuurlijk die eerste kilometer.
2: Dan kom die race vanzelf.
0: Behalve dat, as ek terugkom, as ek aan de mens, ja, ek het energie wat skrik van niks sien.
2: Ja.
0: Verstaan? So ek weet tenminste, ok, reg, as ek nou hier gaan opstaan, maak die saak hoe tam of hoe moeg ek is nie. Ok, reg, ek weet hoe ek gaan voel na die run. Dat is deel van my motiveren.
2: Ja.
0: Verstaan nie?
2: Feel good hormone, ja. Wat afgeskryf word.
0: Ek denk ook so, ja. Ek het dit aan die mense klaar gehardloop. Of so voel randers teken, het laat klaar gehardloop.
2: Ja.
1: En
0: het klink
1: van my hands, dit is eindelijk die verskil, want daar is so baie mense wat sê, ek wil die comrades doen, of ek wil Kilimanjaro klim, ek wil, maar dan kom jy daarby uit nie. Maar as jy nie...
0: Het ek seker gemaakt dat ek toen die kruis weg. En dat doe ik elke jaar. Daarom na het elke jaar doe ik het. En dan doe ik voorbereiding voor die ding wat ik voor die jaar gaan aanpakken. En sommige voorbereiding natuurlijk voor gezondheid, voor mijn gezin, voor mijn familie. In elk geval doen ze alles dat doe ik terwijl ik aan stap. Maar bij die kruis weg, interessant genoeg, is staties. De eerste statie, Jezus wordt er dood veroordeeld. Tweede statie, Jezus neemt die kruis op. Derde statie, Jezus valt voor de eerste keer. Nou, ik het eindig gememoriseer. die hele stasie, tot die 14e stasie toe. So as ek die eerste tree gee van die oefening, en self by een marathon, dan sê ek die as gebed op. Die hele stasie is, ook recht, en dan natuurlijk, sal ek natuurlijk in die geval een gedeelte van Psalm 23 sê gee, so bijvoorbeeld ek hardloop de rust doen, en begin ek daarmee, ook recht. As ek terugkom, as ek een beetje weer van aan de kant af op, en dan sê ek weer natuurlijk so, ook recht die Psalm 23, en dan pak ek weer so. So dat my baie nabij nogal aan my God gebring vir een lang tijd, in elk geval. Daarom ek sê, dat maak my nie godsdienstig in weer, in feit nie. Maar in elk geval, dat my deurgedra. Jy het die mense ook iemand nodig behalwe, want die groot probleem wat marathonrunners of wat mense wat hardloop het, hulle is bewang vir beserings. Ook recht. So, ek het nie een coach gehad nie, so ek het geweet natuurlijk wat om te doen nie, behalwe natuurlijk dat Chet vir my gesê het, ook recht, jy moet 8 kilometer gaan hardloop, ook recht. Ek het vir myself gesê, ook recht, al wat jy moet doen natuurlijk om passeringsvrij te bly, is baas natuurlijk om een laas poed te hardloop, en constant te wees.
2: Jy kan nie
0: natuurlijk in die geval hard hardloop, en dan skielik hard. So ek moet net leer om constant te bly vir die rest van die oefen, en self natuurlijk vir die rest ook self.
2: Okay.
0: Dis al. En dan natuurlijk het ook by God nodig gehad. Want, so, ek bedoel natuurlijk, enige mens op sy eie kan dit doen nie.
2: En het jy die data, ek sien as een smartwatch op die gewil, die die data afgelaai en opgehou, sê nou maar die heart rate en al die,
0: dit
2: van goed?
0: Dit het my nogal confident gegeen. Vir jy vorige reed, vir die komreeds op self.
2: Die vlakke wat toeneem.
0: Hulle sê, bijvoorbeeld, jy met die mense, ek weet die, mense, marathonrunners gaan misschien van my verskil wat ook recht wil. Hulle sê, jy met die mense 900 kilometer hardloop, oefen, om natuurlijk ook om komreeds te hardloop. Ok, recht. Ek het in 2 jaar se tyd, toe by die Kango marathon, die eerste marathon wat ek gehad van die Kango, toe ek ofwel 1300 kilometer by benen gehad.
2: Okay.
0: En dit is my confidence gegeen.
2: Yes.
0: Maar nog altyd na dit het gevoel, en het my vroeger gesê, dis vir my nie, ek gaan nie weer hardloop nie. Ok, recht. Maar nog altyd die droom was nog nie klaar nie. Ok, recht. So ek moest aangaan. Toe ek die komreeds gaan hardloop, toe ek tenminste 4100 kilo's op my benen gehad. Dit gee my confidence.
2: Ja.
0: Die werk is gedoen. Die werk is gedoen. Dit gee my confidence. Ja. Die enige run wat ek hardloop, voel het ook gereg. En selfs natuurlijk met die Two Oceans, ja. Die lekkerste race wat ek ooit gehardloop, was die Two Oceans geweest. Ja. En natuurlijk die Santa Marathon. Ja. Ek het geweet, ek het die kilo's op die benen. Dis waarom ek natuurlijk confident geweest natuurlijk. Ek sal het maak. Alles het net ook. Maak sal ek het.
2: Ja.
0: Is dat nie?
1: Luisteraars, ons moet nou alweer advertentie, he, maar as ons terugkom, wil ek nou weer, daar is 2 goed wat ek wil weet as ons terugkom, want ek het nou die man na Lanka gesmeek om hier op die radio te wees, so ek wil weet hoe kom het hy nou besluit, dis een ja, en dan wil ek die volgende vraag wat ek wil weet na dit is, hoe kom hulle om Baba noem, maar dis vir na die muziek, ons speel nou eers Sacrifice door Elton John.

0: by mekaar vanaand, waar ek Thea Smit en haar van die Geem vanaand met meneer Witbooi gesels, meneer Johnny Witbooi. Hy het besluit, hy het een bucketlist en hy het nou al klomp goeders afgetik op die bucketlist. Voor die advertentie het ek gevra, moet ek nou eers aan die een vraag, dan die een.
1: Vraag eers aan die een.
0: Baba.
1: Jy het ook. Dat is reg. Kom, begin met die baba eenetjie.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Het is moeilijk. Ons school is groot. Ons school is groot. Toen ik bij ons school op de Brissens en der was er 63 onderwijzers. Oké. Okay. En 1800 leerders geweest in elk geval. Om allerlei namen te ondo. Ah, dit een naam bij jou dat is baba. Zo, ik noem hem baba.
2: Dus
1: en tot vandaag toe nog. Dat is bijna makkelijk.
0: Dat is bijna makkelijk.
1: En ik roep je vrouw weer mami. Want ik was niet bang, ik vergeet haar naam Merlin.
2: Dat is zo wat hij weet.
0: Ik heb niet aantal jezus gezien, ze gaan niks even aan. Maar ze hoort alles wat is. Hoekom nou? Ik vraag nou al lang van jullie onderhoud. Hoekom nou?
1: Die zin, toen ik en mijn vrouw... Haar dingen gebeur. Op pad naar die kommeris toe. Ek moes hier lewende uitgekom het, ek moes hier die komries voltooi het, ja, so baie dinge, struikelblokke gebeur, 3 dae voor die tijd, mami, 3 dae voor die tijd, wat ek besluit het, toe klaar gehardloop het in elk geval, en die contact my weer na die sessie, na die komries, in elk geval, en vraag, wil jy nie maar weer onderhoud kom voor, he? Toe sê ek ook recht, die keer gaan ek my story kom vertel, want ek het die keer dat ek een story om te vertel, en ek hier, bakket laat sê van my issue nie, maar die story wat ek nou gaan vertel, het my daartoe gedreven om te sê, ek kreeg, ja, ek moet het vertel vir iemand. Okay. Die donderdag aand, onze vlug is so vrijdag ochtend 6 uur gewees, in elk geval, so die kom terug so pas 7 besluit, maar ek so eindelijk 8 uur gereed die aand, in elk geval, ek net betreed om terug so 2 uur die ochtend of 1 uur die ochtend by my broer kan aankom, een bykie rest en daarna so in my lichaam toe gevaar het. Het net iets my aanjaag en sê, ek kreeg, jy moet pak. In plaats van 8 toe ik zie weer. Ik was hastig. En ik denk toen heel pad lang natuurlijk. Ik het, wat is die ding met mijn kar, mami? Rosemary.
0: Een rosary
1: in mijn kar, in elk geval. En de hele tijd natuurlijk, soos rij natuurlijk, vrij ik rosary. Want ik heb het gevoel, iets gaan gebeuren. En al wat ik voor mezelf zie, bijvoorbeeld natuurlijk, als er iets wat gebeurt, dan moet de mensen niet bij je nabij in die kaap kunnen wees. Dat ik betreeds bij vlug kan krijgen. Is al wat ek vraag, want ek het gedink bijvoorbeeld natuurlijk, my kar so breek langs die pad. Oké, okay, dit is waarom ek besluit natuurlijk ook okay, gaan een
2: eervloer,
1: dat ek tenminste een eerspeling om mee te spelen. Ek weet nie, in elk geval, na Woesters om, na voorans Woesters natuurlijk en toe raak ek, heel pad bid ek. In elk geval, natuurlijk ook reg, wat oké, okay, gaan doen, ek soebeer, ek reis baie stadig ook, ek reis jag ook in soos gewoon normaalweg natuurlijk, maar die karkie wat ek reis, kan ook hier baie vinnig reis, so is fijn. Oké, okay. En
0: net
1: is daar een instinkt gegeven. Ja, net een gevoel gehad, bijvoorbeeld natuurlijk ook erg iets gaan gebeuren. En toen het over dier Woester is, in elk geval, toen klik ik natuurlijk als

0: han nog altijd is hij hoop dat hij gaat me mis en toeslaan hij ons. Hij zei altijd, ik heb het al hoe zo gehoord dat tijd staan stil. Dat hij verborreert niet. Heel kalm zit ik aan, zo die rillig aan ons, in elk geval. En ons begin, nou wachten we een pak. Daar was hij een pak geweest. He. Ik heb niks gevoel. He. Het leek of natuurlijk iemand die kar van ons zo gevangen met die hand neergezet. Het kan weer bijvoorbeeld natuurlijk ook ergens gewoon dat zacht geweest, in elk geval, want het deed in die modder gevallen natuurlijk, en zo eentje voor een toerist, voor een toerist geef, in elk geval. En die hele achterste gedeelte van mijn kar was weg geweest. Oké, okay, die wat oor was het voorste gedeelte. Eerst wat ik wou vragen, als zij oké is, in elk geval, ik check toe. Toen ik stil, ik vroeg een passerings, oké, okay. Ik voel als niks. Oké, nee, gaan al die komers uitlopen.
1: Ik moet nog niet met tijd voor die lichaam komen.
0: Ik moet niet met tijd voor die lichaam komen. In ieder geval, rol die venster af, klim deur, voel het ook recht. Ik heb niks gezien. Nee, zeker is net een beetje zeer geweest. Achter is nog nog zeer. Ik word steeds ook recht. Vraag van mami, zei oké. Mami zei, nee, ze is fijn. Dat is daar, zei oké, recht. Als je hospitaal is, als je hospitaal is, oké, recht. En toen speel ik mijn broer. Nee, is hij... De verkeerde ambtenaar was aangekomen. Hij was uitgesoord, in elk geval naar een keer. Mijn broer bel op mijn broer in de Kaap. Ik zei voor mij ook regels ongeluk betrokken. Maar ik bel eerst bel om eerst. Hij telde zich voor op die, wat ook al geval is, de verkeerde nummer had gebeld. Bel toen mijn broer, oudste broer zien. Hij belde toen van Kledenzel. En ik een avond zei hij mij ook recht, zorg je bij de politiestatie kom. Ander af, eerst wat hij me vraagt. Je gaat altijd terug, want ik zei ja. Dat is eigenlijk wat ik zei. die riem stort op mij. Zo,
1: is het?
0: Die gaan al die Durban toe. Ik zei ja, gaan Durban toe. In ieder geval. Ik wil bij de vlucht komen. Hij is geklim. Ik weet nog niet of ik hier enigszins bezier is. Nie, maar mijn mind is... Dat is ook praat van. Ik is zo gefocust. Daar is iets anders wat mij gaat weg. Ook van een komrits af. Nie, in ieder geval. Want ik het moest 2 jaar laatst lang geoefend voor die ding om te gebeuren. In ieder geval. Ah, vanaf natuurlijk is de politie daar toe. Hij had het uitgestoord, dus net als die papierwerk afgehandeld bij de politiestatie. Die stopt mijn broer. Klim aan zijn kar, lichaam toe. Kom maar zo 3 uur bij de lichaam af, of nog 3 uur om mee te spelen. Hij soort toe gewoon met insurance uitzaaf bij de lichaam. En afgelopen pak hij is toen ik een mamie toe Durban toe. Met die hoop dat ons morgen, ik zei ook voor mezelf ook recht, wat ook al fout is met mijn lichaam, zal uitkomen gedurende hier gezien.
1: Ja.
0: Nee, ook recht. Ik heb mami toe. Ik heb mami toe. Want die zat er ook nog een soort van. Oké. Okay. En toen breek die dag aan. De eerste 5 kilometer vind ik het ook recht. Ik voel al recht. Dat is fijn. 20 kilometer in de regie stamp ik mijn toon. Heel in geval. Ik heb nog eens hier in mijn jip. In elk geval. Ik sta op die score val. In elk geval. Die toon is nogal iets hier. Ik kreeg nog zeer als ik er net aan denk.
1: En ik denk...

0: 'n donker is, is donker. Trap in 'n trap teen 'n cat eye of in 'n gat of wat.
1: Hy ket goed in die pad en hmm. Die ek sê baie as en die vrou langs dan sê nog my ek het sy tyd in die twee oos en so geval en ek denk besef nou moet ek hardloop met een seer voet en is
0: en op ongeluk
1: nog 60 kilometer om te hardloop in elk geval en ek denk ook myself ook recht jy ook een beetje opgesê ek hoop dat Jesus van de eerste keer nie. Ek hoop dat nog twee wat moet geval word en haar vrouw natuurlijk en binnen my is redig gefokus wat ek sê vir my vrou ook in elk geval ek kyk nie baie makkelijk rondom my nie ek kyk 3 vir 3 en hy 12 ere voel soos 5 minuten in klas
0: gauw voorbij
1: ek kyk net voor my en iemand my gesê en ek luister wat mense sê is dat as jy die komreis wil voltooi jy moet die rust nie jy moet aan sorry aan
0: nie beweeg
1: jy moet aan die beweeg bly en dit werk die aan die beweeg bly die 5 sekundes wat jy rust en water drink die 2 ek hardloop na die waterpunt toen ek vat net so professionele atleet ek hardloop vat poering en dan pak ek ek mors die tijd ek is te gefokus en ek het te hard geoefen om nie een medaille te kan kry nie so toe appelik heel 60 kilometer lang maar 20 kilometer is toe vind ek ook uitreg okay. Die bloedsirkulaat is fijn okay. So ek kan ook bykie trap op om en meer gewicht plaas natuurlijk op my rechterboeien ben ook
2: Johnny, ek laat nie denken ek neem dis hoe die lewe is dat ons want ek weet nie of ons my nou gehoor het in die praktijk sê ek altijd gesê one thing at a time. Dis nie die volgende stap. Dat neem die volgende stap, die volgende stap. Want soms as jy te veel goed het, dan is het overwhelming. En dan doe jy niks.
0: Vang jy alles mis.
2: Ja. So one thing at a time en ek like wat jy sê van gefokus bly. Waar kan ons die ding bottel wat jy het, hierdie discipline en verkoop? En ek kan mis. Johnny, hoe draai jy die? Ek neem wow, ek dink is amazing, nee? Jou determination, jou discipline, being focused, hoe jy die ding aanpak, ek hou van wat jy sê van, just keep moving, moet nie stop nie, hou net aan, en jy verspoed nie, hoe draai jy dit oor aan die kinders?
1: Ek het na die, elke keer as ek marathon gehardloop het, in elk geval dan sal ek nou sê, die kinders kan nie wachten. Want dan praat ek oor my marathon.
0: Vertel
1: ek van alles, van die begin tot die einde. Mm. En ek was gelukkig geweest natuurlijk om nou een klas te kon tussengehouden bij dit, want het examen tijd is ook al die albei klasse gekregen, nie? So hulle wacht nog vir die story, maar hulle slaap nog bij die tijd, so hulle hoor nie wat ek nou sê, nie? In elk geval die graad 12 en die graad 11, in elk geval. Nou, dan vertel ek hulle van die story van. En wat ek gedoen het, maar ek het nou een opmerking wat aan my is, ek nou die laatste toe dat ek vertel van die marathon van die Comrades, wat sy gesê het natuurlijk is dat, meneer, ik het nou redelijk geïnspireer om ook te begin hardloop. Wow. Toe besef ek ook gereeg, evers is jy natuurlijk een geraak. Ek hoop natuurlijk as veel in die klas wat luister, na my stories en ook gemotiveerd word, om te kan doen wat ek doen.
0: Ja, ek denk dat is vir my ook iets van een boodskap van dat ons in staat is tot baie meer as wat ons besef wanneer ons gefokus is wanneer ons gedisciplineerd is en vir die een persoon is het nou dalk om 'n Comrade te hardloop of 'n Kilimanjaro te klim, vir die ander persoon is het dalk
1: ander
0: struggle in die lewe het kan ook die pa wees wat abusive is by die huis of het jy matriek daar te maak en daar is so'n sportselkundige Henning Gericke wat praat van die berge wat ons binnen in onsself moet klim die Kilimanjaro's wat nie sigbaar is nie en so hierdie journey van die Comrades is ook op 'n manier dis nie net 'n uiterlike marathon nie, maar is ook 'n innerlike marathon van die negatiewe gedagtes en die vrese van mislukking en al die goed wat gehanteer moet word.
1: Ek hardloop van Netbank.
0: SWD,
1: in elk geval. En hulle het gereeld, we voel dat ons so 2 paar weke gelede, voor ons die Comrades gehardloop, het hulle vir broers vooruit gekry, om ons gesprek te het in George.
0: Okay.
1: En een ding wat broers ook al sê, daar is twee dinge wat hy het my gesê, wat ek natuurlijk ter harte geneem het. En die eerste ding wat hy sê, bijvoorbeeld natuurlijk, dat as iemand wat hom ontgroet langs die pad, wie ken jy so nie? In die geval, mam, wat hy ons dan? Om het te groet, in die geval. Dan had ek hom gegroet, in die geval, toe sê broers ook reed, daarna ga jy beter aan het. Maar wat is my gesê, wat sin gemaakt het, is die volgende, hy sê vir my, jy moet net aan die beweeg bly. En dit wat gedoen, precies.
0: Ja.
1: Of ek nou 3 minute voor die tijd afsteepunt in daar gekom het, of 5 minute, wat oor geval het, bemaak nie sin nie. Ek het gedoen wat ek moes doen.
3: Ja, ek ging met my kweel so, luisteraars, Johnny, ons is nou bezig om naar die einde van die program te gaan. Wat is nog op die bucketlist?
1: Ik kom vroeg aan skydiving doen.
3: Lekker?
1: Dus dit is die jaar. En dan wil ik zo graag nog die... Met haar toestemming wil ik in ieder geval kijken of ik je misschien nog die kamer kom reeds kan. Veel laatste keer. Ik heb voor de dokter gezegd verleden keer. Ja. Ik ga niet kom reeds hardlopen, gaan om klaar hardlopen, gaan nooit weer hardlopen. En dat is wat ik voor Olympisch gezegd. Ja. Ik wil niet die kom reeds klaar hardlopen, dan wil ik nooit weer naar hardlopen, mijn hele leven niet. Ja. Maar dan het veranderd in tussentijd. In ieder geval, zo misschien ga ik die volgende jaar, als ik gelukkig genoeg ben, dan kan ik inschrijven. In ieder geval, dan kan ik af één doen. En dan beloof ik echt nooit weer groot marathon hardloop niet. Dat is één ding. Oké, en dan moet ik nog het voor een maand lang wil ik in Spanje gaan deel.
3: Ja.
1: Die Camino de Santiago. Dat wat ik wil graag doen. Dat is even die groot is.
0: Wat ik geïnteresseerd in is, so in die laatste paar jaar is hierdie, sien maar 2025, 2026, is al baie meer oefening gedoen as sien maar 10 jaar terug of 5 jaar terug. Is al veranderings in termen van jou gezondheid wat jy kon achterkom?
1: Ik is een diabetes, okay. Ik is hoogbloeddruk, ik is cholesterol vlak, en so, kanker ook al bij jou ontdek in elk geval. Maar ik denk natuurlijk, ik is in een baie beter positie op die oomblik natuurlijk, wat ik een paar jaar geleden geweest heb.
0: Sal jou vrou ook so sê, kan sy achterkom dat jy in een beter toestand is, wonder ek. Mense graag nog vir haar wil gevra.
1: Wat ook al sê, het bevoel natuurlijk in ek voel beter, ek heb my medikasie. Toe tot op een stadium natuurlijk, my suikervlakke was so buitensporig.
0: Suikervlakke?
1: Ja, wat hy my op insulin wil gesit het. En toe sê ek vir dokter, asjeblief, geef my nou goed, 3 weke tyd, en dan kyk ek bevoel natuurlijk, want die insulin daar aangekom by die huis.
0: Ja.
1: Toe gaan begin ek met die oefenprogramma ook kreeg, en ek begin met dieet verander, en in geval, ek is nou by helfte van my medikasie van natuurlijk, nie insulin het ek nooit aan geraak nie.
0: Ja.
1: Tot die helfte van my medikasie van natuurlijk die diabetespilletjies wat hy my voorgeskryf het. So dit is mense afgekom. Ek dink my bloeddruk is mooi en so ook natuurlijk die cholesterolvlakke. So okay. Dit waarom ek sê, ek moet nie op hardloop nie. Altijd natuurlijk in ieder geval net 5 of 6 of tenminste 3 rands in 'n week vir my gezondheid en om te kan eet wat ek soos nou my so... Ek het nou 1 week lang hier geoefen nie, my suikervlakke sky hier in die oogende, ek wil op die pad kom, want ek my suikervlakke net weer kan afbring.
3: Luisterers, Johnny en Hans, ons moet nou groet, maar baie dankie dat jy gekom het. Ek voel so geïnspireerd vanavond, en ek hoop, luisterers, dat julle daar buiten ook net besef, ek dink, die een ding wat vir my uitstaan, dat is klomp goed. Maar as ek net kan noem, dis nooit te laat om te begin nie. En discipline is iets wat jy elke dag aan werk. En hoe dan net toe gesê, hoe eet jou olifant stukkie vir stukkie. Maar die Bybel sê, don't despise small beginnings. So maak jy saak hoe klein dit is wat jy begin nie. Hou net aan en wees net constant. Baie dankie. Luisteraars, die by ons het koppel by mekaar het ons na meneer Johnny Witbooi geluister. Die bucketlist man, wat is nog op die bucketlist die jy gesê? Camino de Santiago in skydiving. Ons speel uit met die laaste liedjie Amanda van wat Steve Hofmeyer en Demi Lee Moos sing. En luisteraars, volgende week gaan gesels ons weer saam.